0: betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
7: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

be here with you.

0: Met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid.
12: geluid van vrijer.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. Een derde van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
6: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
7: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sea Breeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiosiebreeze.nl/donatie. Radio Sea Breeze, het geluid van Vrije Radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Hello, this is Radio Sea Breeze.
9: Bonjour, ici Radio Sea Breeze.
10: Hallo, hier ist Radio Meeresbrise.

0: AM.
1: Mungo Jerry hoorde je. Lady Rose uit 71. Otis Redding en Carla Thomas daarvoor. Tramp uit 67. En de eerste was van Julio. Julio Iglesias. Quiero Me Mucho uit 1979. Hier is weer een zomersnummertje.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: Pussycat hadden we als laatste. Wet Day in September uit 78. Even wachten dus nog. Rick Dana daarvoor met Bring a Little Sunshine uit 1965. Dat is beter. En de Hollies, dat was de eerste. Sandy uit 1975. Dit is Hans uit Volendam.

eendagsvlieg Rogue 1976 en je hoorde Fallen Angel. Maar wij zijn toe aan de oplossing van de morgenster. Ik word plat ge-sms'd en geappt met wie is dan Anthony Fitzgerald? Wie was dat, die meneer die geboren was in 1943 met zijn I Did What I Did for Maria? Dat was natuurlijk Tony Christie, vrienden. Ja, ja. Iedereen die dat goed had, krijgt van mij een applaus. Ja. Zijn grootste hit was natuurlijk Is This The Way To Amarillo. Maar ik neem je mee terug naar 1971. Naar de voorliefde voor de stad in Nevada, Texas. Oftewel Las Vegas en geen Texas. Hier is Tony Christie. Hello.

Ik weet niet of het waar is of hij een island heeft, Casey, met zijn Sunshine Band. Maar af en toe op vakantie en daarna een eiland, dat klinkt heel erg goed. Ja. En dan als het weer nog een beetje meespeelt, zoals wij hier deze zomer beleven in Nederland, ja, dan is het wat mij betreft gewoon prima. Van 79 gaan we naar 81. En dit trio ken je nog, The Police.

Ja, ze werden een beetje bestempeld als een ordinaire discoband. Natuurlijk Cool and the Gang met hun Joanna. Maar dit liet wel zien dat ze ook een beetje lekkere ballads konden maken. Dat vond ik althans, behalve alleen maar disco vrienden. We lopen een beetje aan het einde van de show en van Cool and the Gang.

0: badly.
1: Ja, yeah, I need your love so badly. Je hoorde de Darts. Later ook nog It's Raining ooit gemaakt. Lekkere zeskoppige formatie uit Engeland, vrienden. En dat is trouwens ook het einde. Het was de laatste vocale van deze show. Het zit er weer op voor deze donderdag natuurlijk. Maar niet getreurd, want straks na het nieuws van 9 uur... dan zit Elibert Maathuis weer klaar voor zijn versie van Maatwerk in de Muziek. En je weet het, morgen is het vrijdag en dan zit Marcel Joustra op deze stoel. En dan neemt hij je weer mee het weekend in. En wij spreken elkaar zondagmiddag weer om 5 uur voor een nieuwe Windkracht 5. Nog een plaatje van James Last. En ik zeg dag en hoi hoi.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brand in het Duitse ziekenhuis is inmiddels onder controle. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf, een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens het WODC zaten daar veel alleenstaande minderjarige asielzoekers bij. De meeste incidenten waren op de opvanglocatie zelf. Buiten de opvang waren vooral winkeldiefstallen door jonge asielzoekers de meest voorkomende misdaden, aldus het WODC. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. 7 van hen liggen in het ziekenhuis en 1 van de kinderen is er slecht aan toe. Er zijn 4 verdachten aangehouden, de ouders en de grootouders. De politie denkt dat de 16 kinderen waarschijnlijk jarenlang opgesloten hebben gezeten in een klein kamertje. Ze gingen niet naar school, konden niet lezen en schrijven en sommigen konden niet praten. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: 5, 4, 3, 2... 1.
11: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
12: The greatest music ever made. Classic hits.
13: Seabreeze. Seabreeze AM.

Ja, het Deense duo Rollo en King en Never Let You Go uit 2001. En ja, de luidspreker stond nog even open en dan gaat het even piepen natuurlijk. Sorry daarvoor. Maatwerk in de muziek is begonnen. Tot 10 uur ben ik bij je met een reis door de muziek. En we kwamen eruit vanochtend met Anders Elstra. Natuurlijk, hij is er altijd op donderdag en op maandag. En ik ben er tot 10 uur. Bijvoorbeeld met deze Ray Stevens en Bridget the Midget.

Ook dit is country music natuurlijk. John Denver en de Calypso. We gaan naar Nederlandstalig. De man van het goede doel, Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi.

Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Julia. Het is maar even dat je het weet. Je luistert naar Maatwerk in de muziek. En we gaan naar The Birds and the Bees. Jewel Akins.

In the Summertime, Mungo Jerry. Nou, zomertijd is het zeker. En het is gelukkig iets minder warm dan de afgelopen 2 weken, want toen was het wel af en toe verschrikkelijk. En dan zit je in de studio en nu is het zo ontzettend heet dat je denkt van, ach, welke ramen moet je eigenlijk open doen dat er nog wat frisse lucht binnenkomt. Maar daar heb ik nu helemaal geen last van. Het is lekker zo aan het begin van de ochtend. En ik kom de Carpenters tegen in de kast. Ja, Jambalaya on the Bayou.

Bijna onlosmakelijk verbonden met de Carpenters, Jambalaya. Door veel mensen natuurlijk op een grote plaat gezegd, maar dit is toch een van de bekendste versies, denk ik. We gaan naar de Beach Boys, The Surfing Safari.

Ja, zo gaat het dan. Een heel kort nummer van de Beach Boys. Ik had het niet eens zo gauw in de gaten. We gaan naar Gene Pitney, Looking Through the Eyes of Love.

het geluid van Jim Petty. Ja, dat hoort wel. Looking Through the Eyes of Love. En we gaan naar die Addison Lighthouse. Love Grows Where My Rosemary Goes.

Rose, Where My Rosemary Goes, The Edison Lighthouse. En we gaan naar de Marmalade, een Schotse popgroep uit Glasgow. En in 1970, dit nummer, Reflections of My Life.

Reflections of My Life van de Marmalade. Ja, mijn vrouw vroeg er de hele week al om. En ik vroeg steeds dat nummer te zoeken. Of ik kon het niet vinden. En nu lukte dat natuurlijk wel. We gaan naar 1982. The Lion Sleeps Tonight. Tight Fits, de Britse popgroep.

zijn van die nummers die altijd in je hoofd blijven hangen. The Lion Sleeps Tonight, 1982 en van Tightfit. En we gaan naar Nederlandstalig. Onze zuidenburen, Clouseau. En daar gaat ze.

En het Frans wordt natuurlijk niet vergeten. Michel Fugain, Je n'aurai pas le temps. En we gaan naar de Beatles. Een heel nieuw nummer. Ja, eigenlijk een oud nummer. Maar door alle nieuwe technieken weer helemaal nieuw op de markt gebracht. Now and Then.

toch mooi als je met nieuwe technieken dat oude geluid weer naar voren kunt halen. The new song van de Beatles, Now and Then. En dan gaan we Leo Sayer, When I

When I Need You, Leo Sayer. En ik kijk op de klok. Ja, ik heb niet veel tijd meer, want dan is het 10 uur. En tijd voor de koffie. Koffiekopreed natuurlijk bij Tom Polderman. En ach, ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met maatwerk in de muziek. Veel plezier vandaag. Geniet van de programma's van Radio Siemens. Geniet van het mooie weer. En ja, wie weet tref ik aan morgen weer aan de radio. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren, één voor één partij en één voor één kandidaat. Het nieuwe biljet is makkelijker te gebruiken en het tellen van stemmen wordt versneld, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kleinere stembiljet is de afgelopen jaren getest in verschillende gemeenten. Bij de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar wordt nog één keer met het huidige grote stembiljet gestemd. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. De meeste incidenten waren op maandag 5 januari toen door zware sneeuwval en gladheid in vrijwel het hele land code oranje van kracht was. Met als gevolg zware verkeersproblemen, waaronder stilstaand treinverkeer. De lijnen van en naar Rotterdam Centraal werden het vaakst door storingen getroffen. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Volgens persbureau DPA is de brand het werk van een groep jongeren. Zij zouden willen voorkomen dat een overleden ebola-patiënt begraven wordt. De lichamen van overleden ebola-patiënten mogen vanwege besmettingsgevaar niet vrijgegeven worden. Hulpverleners gekleed in beschermende pakken begraven de lichamen. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met 2025. En werd het oude record van 21 miljoen passagiers uit augustus vorig jaar verbroken. Ryanair maakte vorige maand ruim 116.800 vluchten. Als er naar reizigersaantallen gekeken wordt, is Ryanair op dit moment de grootste Europese luchtvaartmaatschappij. Het weer: in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk, we zijn deze nationale en internationale muziek donderdag begonnen met een lekkere plaat van Whitney Houston uit 2002. What you looking at me? Nou, waarom kijk je naar mij? Ik weet het niet.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, lieve luistervrienden. Een bijzonder goeiemorgen. Ja, het is alweer donderdagochtend. En oh, jongens, ik zeg het iedere keer weer. We gaan die tijd snel. Het is om, voor je het weet. Ja, en dat duurt die koffie compleet ook. Lekker een bakje koffie. Gewoon even lekker genieten van de koffie. Lekker naar die koffieautomaat toe. Even op een knopje drukken en blablabla. Dan komt het eruit. En lekker op lurken. Dat is het lekkerste wat er is. Ik drink het zonder suiker. En ja, zonder melk. Gewoon een heerlijke bak koffie. Lekker bruin en lekker sterk. En oh, lekker wakker worden. Oké, het is donderdagmorgen zoals gezegd. Het is lekker weer. Nou ja, wat willen we nog meer? Hier is Il Divo. Een change.

0: Change Melody, wat een fantastische muziek dat die mannen er brengen. Ja, en met z'n viertjes en allemaal in close harmony gezongen. Ja, ik vind dat leuk. Houd er rekening mee, lieve luistervrienden, want de A1 die gaat vanaf morgenavond 6 uur, geloof ik, als ik me niet vergis, gaat die op slot. En ja, tussen Eemnes en tussen Muidenberg. En dat gaat 6 weken lang duren tot en met 3 juli tot en met 17 augustus. Ja, het is allemaal wat. En dan moet je omrijden en flink omrijden ook. Dan kan je enorm veel extra reistijden kosten. En natuurlijk ook enorm veel extra files. En dat is ook even de waarschuwing voor de boeren in ons kleine Kikkerlandje, die op dit moment weer met protestacties bezig zijn sinds gisteren. En ja, voor mij hebben de boeren gelijk horen overigens als ze protesteren. Maar houd er rekening mee als jullie vanuit het oosten van het land richting Den Haag willen rijden, dat de A1 een tijdje gesloten wordt.
1: Don Polderman.
2: Lekker bak, koffie compleet.
0: En hier is hij dan hoor, onze eigen Henk Wijngaard.

vissers onder u. Want ja, die doen ook een klein beetje mee met het hele gebeuren. Laten we eerlijk zijn, ja, haha, de protestmarsen gaan weer komen van de boeren. Dat kan niet uitblijven. Ik denk dat we een hete zomer krijgen.

van niemand minder dan... Gilbert of Sullivan, ook Claire, ja, vind ik ook hem. Die Claire, het is wat allemaal. Liefhebbers van bloemen, planten en groen, die kunnen morgen en zaterdag 5 juli, dus 4 en 5 juli, weer op pad langs de open tuinen op de Noord-Veluwe. Heel veel mensen die stellen dan hun tuinen open om daar gezellig te komen kijken. Ze zijn verspreid over Epe, Wapenveld, Heerden, Wezep, Oldebroek, Oosterwolde en het Harde. Er zijn maar liefst 16 tuinen die je daar gratis kan bezoeken.

I'll be there for you, ja. Een plaatje van Solid Harmony. En dat is ook weer jaren geleden, hoor. Dat deze groep deze leuke plaat gemaakt heeft hier. En we draaien het allemaal op uw meest favoriete radio's. En de Radio Seabreeze 1098 kHz in de middengolf. En live.radioseabreeze. Hoe kan het ook anders.nl. Hier is een mooie plaat van niemand minder dan Nana Mouskouri. Ja, u kent hem van anderen, maar Nana heeft hem ook gemaakt. Morning is broken.

Heerlijk, hè? Surfen, surfen, surfen. Ik ga lekker surfen. Ja, en dan is hier onder de brug. We gaan het met je oppassen, want als bruggetje een beetje lager is, dan krijg je voor je kop. Het is allemaal wat. Vanavond hebben we natuurlijk weer Giddy Up Country. Het is 8 en 9 uur, luister vrienden. En ik denk dat Victoria Eeman en John Smith daar ook wel in voorkomen, dat plaatje. Ja, ik denk het haast wel. Een allernieuwste plaats. Heerlijk. Ja, loving you, loving me. Hou van jou en hou van mij. Nou, doen we.

lekkere Dutch country music en dat allemaal hier in het programma Koffie Compleet op Radio Seabreeze. Even een avond zonder enige twijfel ook in Giddy Up Country. Dat kan niet meer zo, want ik vind het een hartstikke leuke nieuwe Nederlandse country plaat. En ja, zo af en toe draaien we ook wel eens wat nieuws.

0: Ja, plaatje speciaal voor Max Verstappen. Ja, heerlijk hè. De racing car van niemand minder dan Air Bubble. Dat is alweer een lekkere oude plaat uit het grijze wijze verleden. Gedraaid hier in Koffie Compleet op Radio Seabreeze.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom.

Ja, zingen we samen mee met Ben Kramer. Dans met mij en zing met mij en ga ze maar door. Een lekker plaatje uit de grijze wijze verleden. Ik weet niet wanneer die het precies heeft uitgebracht, maar dat is alweer heel veel jaren geleden. Wij zijn u daarin naar luistert, luistervrienden. U luistert naar Radio Seabreeze, live.radiosiebreeze.nl en...

Lekker je handen klappen. Met je voeten stampen. Heerlijk hoor. Ho, ho. Een leuke plaats van Bonnie Sinclair en Judy Gloria. Clap your hands and stamp your feet. Ook alweer jaren geleden, laatste vrienden. Dat dit een leuke hit was in het kleine kikkerlandje. Dat is toch leuk om te weten. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het is de hoogste tijd voor Donna Linton. En meestal draai ik het nummer How Can You, I See You Again. Maar dat gaan we vandaag even niet draaien. We draaien vandaag de B-kant. You Belong To Me. Wist u dat?

0: to me. En dat geldt ook voor u, laatste vrienden. Ja, u hoort bij mij, ik hoor bij u. En het maakt allemaal niet uit hoe we het, welke volgorde we doen. Als het maar, toen ben ik maandelijk, als het maar gewoon, ja, is dat u van ons houdt, van Radio Zeebriese houdt. Wij houden ook van u. Mocht het nou zijn dat u met deze mooie dagen het water op gaat, hè, dan is het een belangrijk item dat je misschien even de KNRM Helpt app kan downloaden. Want er staat allerlei tips in en dergelijke. Wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. Hoe je veilig het beste kan varen. En gaan ze maar door. De app van KNRM. De KNRM Helpt app. Die kan je downloaden. En dan kom je alles te weten.
1: The music grabs your ears and your heart.
0: Tip is maar dat je het even weet, hoor. Hey.

0: de radio van de dit. Ze komen uit België vandaan en wat een leuke platen brachten die jongens. En, oh, ja, en toen werd het heel stil. Ja, als je de verkeerde knop indrukt, Polderman, dat is ook wat.
1: 10, 9, 8.
2: Seabreeze AM.
0: Seabreeze AM, volle kracht. Ja, dat kan niet uitblijven. Oké, 1098 kHz, 272 meter in de middengolf en live van radioseabreeze.nl. Ja, nog wel, binnenkort gaat dat wel weer veranderen. Ik weet het niet precies wanneer, maar dat kan nog even duren hoor, een paar dagen. Ja, you never know. Oké, hey, wat gaan we doen? We gaan afscheid nemen van het programma Koffie Compleet voor vandaag. Zometeen heel veel plezier met onze eigen Wiebe en die gaat er ook weer wat leuks van maken. Ja, voor mijn programma hadden we natuurlijk Elibert Maathuis, die heeft er ook een leuke show van gemaakt. Gewoon met z'n allen hè, maken we er wat leuks van hier op dit radiostation. De gezelligste van Nederland, laten we eerlijk zijn. Ja, het is allemaal wat. Wat mij betreft, of tot vanavond in het programma Giddy Up Country tussen 8 en 9 uur. En anders tot morgen. Dag!

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De bank rekent op een prijsstijging dit jaar met 3% en volgend jaar met 4%. Volgens de economen remmen de hogere rente en economische onzekerheid de vraag naar koopwoningen flink. Maar het beperkte woningaanbod houdt de prijzen wel hoog. Het overvolle stroomnet blijft volgens de bank een belangrijk obstakel voor de bouw van nieuwe woningen, net als de beleggers die zich terugtrekken. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaya Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens Kallas gaan woorden van veroordeling alleen de aanvallen niet stoppen. Oekraïne meldt dat bij de aanvallen van afgelopen nacht doden zijn gevallen en dat er veel schade is aangericht. Hoe vaker Rusland burgers aanvalt, hoe meer sancties er moeten komen, aldus Kallas. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers van de instelling om het leven. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling was opgenomen. Er bestonden vermoedens dat het meisje aan het shaken baby syndroom zou lijden en daarom was het kind uit huis geplaatst. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Volgens brancheorganisatie BOVAG heeft dat te maken met de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten door het dak gingen. BOVAG zegt dat de Nederlandse kopers van tweedehands elektrische auto's vaak consumenten zijn die aan een andere auto toe waren en gevoelig voor gebruikskosten zijn. Het weer in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mens en relatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sea Breeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiosiebreeze.nl/donatie. Radio Sea Breeze, het geluid van vrije radio.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Hallo, daar zijn we weer.
14: Hoor je hier, ja, hier.
15: Oh, mijn schaaf, te gek, echt zo heftig, hoor.
16: Landgenoten.
17: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
18: Binnen zonder kloppen.
19: Maar
18: waar is iedereen dan? Hallo?
20: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
21: Goedemorgen.
22: Goedemorgen.

daar zijn we weer. Goedemorgen. Welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Ik ben Wiebe Christ. En ik heb voor het komende uur weer een aantal oldies in de playlist gezet. Die als overeenkomst hebben dat ze allemaal gemaakt zijn in mijn trouwjaar. Ja, ik heb het over 1975. Daar zitten onder andere bij Chevy Tiger, Casey and the Sunshine Band, Demis Roussos, Mert, Hydra, Status Quo, The BT Express, Billy Swan en Ohio Players. De opener die je net hoorde was natuurlijk super bekend. De eerste originele versie van Una Paloma Blanca. Over het vogeltje in de lucht die nummer 1 stond in de lijst van het jaar 1975. George Baker en zijn selection waren er maar wat blij mee. Misschien is het leuk om telkens het nummer te noemen of welke plaatsen in de top 100 stonden van het jaar. Hans Bouwens maakte zelf trouwens in 2005 een hippe remix van het nummer. Want hij zag de buil hangen dat een ander ermee aan de haal zou gaan. Dus lekker zelf gemaakt. En er kwam later ook nog eens een Friese versie van Una Paloma Blanca. Een Witte Doe ga ik binnenkort nog wel eens even een keer draaien. Die werd gemaakt min of meer in samenwerking met de lokale omroep van Leeuwarden. Nou, zometeen hoor je Chevy Tiger en Slow Down, die op plaats nummer 95 stond. En nu Status Quo, die met Down Down, wat een gedown allemaal, in 1975 de 12e plaats behaalde.

naar Slowdown. Chubby Tiger stond op 95 in de top 100 van de hitlijst. De Blitz Glam Rock Band maakte tussen 1974 en 1976 een aantal plaatjes die in eigen land nauwelijks opvielen. Dat kwam omdat Radio 1 ze niet om nauwelijks wilde draaien. Wat lullig allemaal. Het eerste triootje in deze donderdagshow wordt ingevuld door Alexander Curley, die met Guus op nummer 26 eindigde. Demis Roussos haalde met Perdonai mee de 64ste plaats. En de Amerikaanse funkband People's Choice zong Do It Any Way You Wanna Do It naar de 73ste plaats. In de top 40 van 1975 werden ze vierde.

Naast de up-tempo rockhits in de jaren 70 van de mannen van Mud, ook zongen we dan een zoeter nummer. Hun 13e single was The Secrets That You Keep. En die belandde op nummer 71.

je zult denken, hoe kan het nou 71 zijn in de top 40? Nou, we draaien vandaag liedjes uit de top 100 van de top 40 in dat jaar. Ik heb hier een doosje, daar staan 3 singles in. Dat komt omdat het bedoeld is als triootje. Er zitten in de Ohio Players met Fire in, Fire in the Trench Town. Dat werd nummer 67. Billy Swan en Everything's the Same werd 42e. En Casey and the Sunshine Band haalden met Get Down Tonight de 74ste plaats. Dat mogen duidelijk zijn dat de cijfertjes de plaatsen in de top 100 van 1975 voorstellen.

0: Music.
1: Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is?
2: De tijd is rijp voor een gevoelig werkje.
0: You're catching a wave on Seabreeze. Seabreeze.
3: De eik erin.
0: Soft and easy.
4: And now smooth listening on the big sound station.
0: Your favorite oldies.
5: The music's on us.
0: Seabreeze. 1395 AM. Seabreeze.

uit 1975, mijn trouwjaar. Ik kan trouwens weinig muziek van dit uur koppelen aan mijn trouwjaar. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat was in ieder geval een leuk jaar. Op nummer 87 stond het duo Alain Berryer en Nicole Corrier met Tout en Va. En Henk de Knijf en de Jets zorgden met de Guitar King voor een tweede plaats in de top 40. En in de top 100 kwamen ze op nummer 19.

De muziek van 1975, vandaag aan bod in dit uur binnen zonder kloppen. Best wel leuk en een zeer gevarieerd jaar. De Hollands Venetië Band kwam onder andere met Marietje, maar die werd lukraak gecoverd door Hydra, die met de Jagers de 30ste plaats haalde. Dolly Silverspoon bumpte naar nummer 59 en de BT Express stond op nummer 16, maar slechts op 97 in de 1975 lijst met de dansvloerhit Do It Till You're Satisfied.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: hits all day long. Your Golden Oldie Station.
1: Ja, en als je lol hebt, time flies. We sluiten af met Van McCoy en de Soul City Symphonic en The Hustle. Ook uit 1975, die toen de vierde plaats haalde. Dat kwam mede doordat Veronica het gebruikte voor een ledenwerfactie, meen ik. Maar in ieder geval, daar werd het al bekend door dat station. Tot zover een greep uit de 1975 koffer. Ik wens jou een prettige voortzetting van deze donderdag. En graag tot morgenochtend om 11 uur voor een nieuwe show op Radio Seabreeze. Tot dan.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werden in het Zuid-Hollandse Gorinchem mensen onder druk gezet om een volmacht af te geven. In die zaak zijn 6 mensen opgepakt. Niet alleen Gorinchem wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. Heerma zegt dat in Gorinchem duidelijk is geworden dat het systeem goed werkt. Er waren signalen van mogelijk ronselen en er werd aangifte gedaan. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Deze persoon wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan een oorlogsmisdaad, het veroorzaken van een explosie, vernieling en de verstoring van openbare diensten. De man werd vorig jaar zomer in het Italiaanse Rimini opgepakt. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een grotere Oekraïense groep die de aanslag op de gaspijpleidingen had voorbereid. Het motief is nog altijd niet bekend. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. In het noorden van de stad stortte een flatgebouw in en mogelijk liggen daar nog mensen onder het puin. Niet alleen in de hoofdstad werden explosies gemeld, maar ook in andere steden zoals bijvoorbeeld Zaporizhia en Kharkiv. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

uur heb je kunnen luisteren naar Binnen Zonder Kloppen van Diebe Christ. En morgen ben je er weer rond de klok van 11 uur. En dit is Bart Smith Breeze met Living in a Box, Tom Jones en Marillion. Maar ook Velco. Dit is Dear Commissar.

Hij schreef en zong dit nummer voor de film Arthur, met Dudley Moore in de hoofdrol. Het lied gaat over de levensfilosofie dat je niet perfect hoeft te zijn, maar gewoon het beste moet doen met wat je hebt. Dit is Christopher Cross en Arthur's Theme.

Living in a Box van Living in a Box. En die komt uit 1987 en is meteen ook hun grootste hit geworden. Het nummer valt op door de combinatie van synthpop, funk en een aanstekelijk refrein. De herkenbare zang van Richard Derbyshire geeft de track extra karakter. Een typische jaren 80 klassieker die nog altijd fris en energiek klinkt. Dit is Living in a Box.

Etta James en nog veel meer. Dat allemaal in Bart's Middag Breeze. Nu een mooie rustige plaat. Dit is Billy Joel. Dit is Just the Way You Are. Don't go.

erg mooie love song van Billy Joel, Just the Way You Are. En het zou zomaar voor kunnen komen in Dream Sessions. Iedere zondag, dinsdag en woensdagavond om 11 uur 's avonds de mooiste love songs.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert naar Radio Seabreeze 1098 AM. En overal op de stream te beluisteren op live.radioseabreeze.nl.

verloren liefde. Met de herkenbare gitaarklanken, emotionele teksten, sterke melodie wist de band ook buiten de progressieve rockwereld een groot publiek te bereiken. Een tijdloze jaren 80 klassieker die nog altijd veel luisteraars raakt. Dit is Marillion in Bart's Middagbreeze.

ode aan zijn moeder met zowel een Nederlandse versie als een Duitse versie. Dit was Frank van Etten en Mama. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op onze website van Radio Seabreeze. En dat is www.radioseabreeze.nl. En wij gaan eruit met ABBA en Honey Honey uit 1974. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Bij de explosie die op 7 december 2024 plaatsvond, kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. De aanslag was gericht tegen de eigenaresse van een bruidsmodezaak op de begane grond. Deze vrouw was de ex-vriendin van de hoofdverdachte. Later dit jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. Afgelopen weken werd er verschillende keren door de medewerkers bij de producenten van melkproducten gestaakt. De vakbonden wilden een verhoging van de lonen voor zuivelmedewerkers en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er is een onderhandelingsresultaat bereikt waar alle partijen zich in kunnen vinden. De leden van de vakbonden laten hun licht over het akkoord schijnen voordat het definitief kan worden. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. De aanvallen zouden volgens de burgemeester aan zeker 13 mensen het leven hebben gekost en 86 mensen raakten gewond. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan doelbewust gebouwen waar mensen wonen en de burgerinfrastructuur te beschieten. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
3: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
5: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles, muziekboutique.
1: Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Seabreeze. Welkom bij mijn muziekboutique. Alweer de laatste donderdagmiddagaflevering hier bij Seabreeze. We begonnen met Adriano Celentano. Een plaat waar hem wel een verhaal aan zit. In de jaren 70 in de bar waar ik werkte, kregen we regelmatig nieuwe disjockeys die op audiëntie kwamen. En dan zochten we altijd een paar platen voor ze uit om te kijken wat ze ervan maakten. En er zat altijd deze tussen Adriano Celentano. Breeze and Cole, Nancy Nine Choose All. En er waren er maar weinig die dat er vanaf brachten. Maar goed, nou, waar geintjes. En uiteindelijk hing het daar niet op. Maar het was altijd wel de vraag van, hoe gaan ze daarmee om met dat soort onmogelijke titels? Want het was gewoon een verzonnen taal van Adriano Celentano. Het was geen Italiaans. Het was eigenlijk helemaal niks. Maar goed, het was wel een nummer wat leuk was.

Dat waren ze, de mannen met hoge hakken, glitterpakjes, de make-up, oftewel de glamour rock. Bij uitstek Slate, de volgende sets van Calls I Love You. Look what you done. We duiken even in dit verleden zoals je dat gewend bent hier bij Seabreeze. En dan komen we terecht in de jaren 60. Daarvoor komen we terecht in Spanje bij Los Bravos. Dit is hun eigenlijk meest bekende nummer. Black is Black.

0: Jaren na dit nummer ontdekte ik dat ze veel meer leuke nummers hadden gemaakt. Los Bravos, Black is dit.
1: Zomer op je radio, Waals Muziek Boutique.
0: Leuk dat je erbij bent. En leuk dat Holland Oates erbij zijn met een van hun uit het jaar 1982. I can go for that.

0: Vijf keer wisten ze in Nederland door te dringen tot de Nederlandse top 40. Holland Oates. En dit was in 1982. I can go for that. Oh,
1: wat een lak van rijke Hollands groen.
0: We hebben er weer eentje. Afkomstig uit België. Even erover. Dit is fantastisch toch.

ik zeg het wel vaker. Instrumentaaltjes worden vaak gebruikt om het uur te vullen. Maar soms zijn ze ook gewoon de moeite waard om ze van het begin tot het eind te draaien. Godzeker voor dit nummer Peace Planet van Exception uit het begin van de jaren 70. En we blijven in de jaren 70. 1979, een mooi nummer van de Dire Straits, Lady Whiter.

uitermate herkenbare geluid van de Dire Straits lijkt me toch een beetje op de Sultans of Swing. Afkomstig van het tweede studioalbum van de band, het album Communiqué, dat kwam uit in juni van het jaar 1979. Lady Whiter, dat was de titel. En we gaan even naar Frankrijk. Het begint rustig, maar het tempo komt er al in hoor. Dit is Shake en Tu sais, je t'aime.

0: combinatie van Engels en Frans onder welke noemer rang schik je dit nu nou? Maar gewoon lekkere muziek. Shake, touche, je t'aime. En ik heb er weer eentje voor je.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Artiest onder de naam Blanks opereert hij. Eigenlijk heet hij Simon de Wit. Hij heeft misschien wel meer dan 40 singles uitgebracht. En geen eentje heeft de hitparade gehaald. Dat geldt ook voor deze. Won't You Be My Baby uit het jaar 2024.

0: een track van een van mijn favoriete albums aller tijden. Het album Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Kwamen een hoop singles vandaan. Onder andere dit Cecilia.
1: Het hitarchief gaat weer van het slot. Paul's Muziekboutique. Tijd voor antiek.
2: Net zoals ze vroeger klonken.
0: We duiken weer eventjes de jaren 60 in met de allergrootste van John Fred en his Playboy Band. Dit is Judy in Disguise.

was een parodie op Lucy in the Sky, dat hele beroemde nummer van de Beatles dat je tegenkomt op het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. John, Fred en his Playboy Band waren dat uit de jaren 60. You know.

de nieuwe singles Back Steel or Borrow. En kijk eens naar de klok. We gaan er weer voor. Het nummer dat we gaan toevoegen, als je dat hoort, dan krijg je meteen zoiets van, hé, dat is toch Clouseau met Daar gaat ze, maar dat is het niet. Maar qua thema en qua opbouw van het nummer heeft het er alles weg van. Maar uiteindelijk is het nooit tot iets van een rechtszaak gekomen waarbij Roland Verstappen veroordeeld is voor plagiaat. Dus daarom voegen we met een gerust hart toe aan de galerij de Roland Sorry met Zij is een wonder.

hebben het nummer toegevoegd aan de galerij. De Roland Sorry, ook al heeft het wel wat weg van Daar gaat ze van Clouseau. Roland Verstappen uit 1993. Zij is een wonder. Zo.

In mijn beleving was hij er opeens. En was hij ook zo weer verdwenen. Wouter Hamel. As long as we're in love. Misschien was het een bekendste nummer. Vrienden, een blik leert me op de klok dat ik afscheid ga nemen. Terry neemt het zo over. En ik ben er zaterdagmiddag weer van 4 tot 6 met 2 uur lang de Zeezender Centraal. Met hier hele mooie verhalen over dat gouden zeezendertijdperk. Ik wens je een hele fijne donderdag. En misschien tot zaterdagmiddag. En geniet zometeen van Terry hier bij Radio Seabreeze. Tot besluit. Die mooie klassieker van het Electric Light Orchestra. Dit is Mr. Blue Sky.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. BOVAG en Kamperen Caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Sinds 1 januari van dit jaar moeten eigenaren van campers het halftarief van de motorrijtuigenbelasting betalen. Eerder was dat het kwarttarief. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen door het dak gegaan en sommige campers hebben ook met milieuzones te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Afgelopen maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Door de stroomstoring zijn ook veel internationale treinen in de problemen gekomen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden via Utrecht. Treinen vanuit Londen komen niet verder dan Brussel. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. In 2023 trad van Gaal als adviseur aan. Hij werd destijds gevraagd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag. Van Praag heeft ondertussen zijn biezen gepakt en ook technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker zijn vertrokken. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
2: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn.
5: Maar dat bepaal jij.

0: Laten we één ding hopen, luisteraars van Seabreeze. Dat je af en toe kan genieten in het maanlicht van de koele temperaturen. Want het is en blijft warm in deze periode. Dit was Starbuck uit 76 met Moonlight Feels Right.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Dat betekent dat mijn dank uitgaat natuurlijk naar Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En ja, het is dan weer zo laat elke donderdagmiddag.
1: Easy Way Show.
0: En dat betekent dat we verder gaan als tweede nummer met het nummer waar ik ooit mee begon hier op Seabreeze. Kon ook niet anders, want we heten de Easy Way Show. En daarom de Eagles uit 72 met die lekkere Take It Easy.

was de affaire tussen Babette van Veen en Koen Wouters van Clouseau. Er kwam een einde aan de relatie en toen schreef hij dit nummer. Droog je tranen en natuurlijk, dan kijk je door het raam en dan heb je de hoop voor de toekomst. Dan denk je, ach, het zal ooit wel eens beter gaan. Haar song zei over Olita Adams, 1993 alweer. De tijd dat zij die hit scoorde met dit mooie nummer wat je regelmatig hoort in de Easy Way Show. Dit is The Window of Hope.

0: sitting right next to you. You may be a beautiful people too.
1: Melanie, die in leven heeft geleden, wat ze wel eens zegt. Twee keer het leven en toch nog een aanzienlijke leeftijd heeft bereikt. En ze zong erover in 1969 alweer in een nummer wat je hoort voortkomen hier op Seabreeze, de Easy Way Show met Beautiful People. En als we het over Beautiful People hebben, was dat ooit Madonna. Maar als ik de laatste tijd er zo zie, dan denk ik van oei, oei, oei, oei, oei. Ach ja, maar goed, het is niet anders. In de stemming van de vakantie

vrienden van Seabreeze. Want dan gaan we terug naar de jaren 70. En dat is de favoriete muziek van de ondergetekende. Straks ook van Hans de Knecht in de Middle of the Roadshow. Luister maar, want dan hoor je ze voorbij komen. En dan komen bij ons de warme herinneringen naar boven. The Real Thing met You to Me Are Everything. The sweetest song that ever... Ja, maakt niet uit. Als het maar lekkere muziek is, luisteraars. En over diezelfde muziek gesproken uit die jaren. Hot chocolate. Dat is niet waar we nu behoefte aan hebben. Eerder een frisse dronk. Dit is So You Win Again uit 77.

zijn de reacties die je krijgt hier bij Seabreeze op de radio. En dat geldt niet alleen voor deze Easy Way Show op donderdag, maar voor alle dagen in de week. Van jullie draaien tenminste nog die platen die wij graag willen horen. En we draaien ze gewoon door elkaar van alles wat van iets te veel. Rod Stewart was dat uit 71 met Maggie May. Hachikidee, live hier, niet vanaf de Noordzee, maar vanuit waar we ook maar te beluisteren zijn. Dit is André Hazes. En je kent het nog, dat is een jaren 80 nummer, 1984 alweer om precies te zijn.

persoonlijk vind ik het een van de meesterwerkjes van Paul McCartney. En The Wings. Was het niet bij echte Wings, want net voor het vertrek naar de studio's in Lagos, Nigeria, stapte de gitarist en de drummer uit de band. En de Wings hield eigenlijk plotseling te bestaan. En de drums onder andere zijn volledig door Paul hier gespeeld in dit nummer. Dus ja, nooit geweten, maar toch zo. En hij heeft het uiteindelijk toch het nummer Paul McCartney en The Wings genoemd met Band on the Run. De laatste vocalen en straks in de tweede uur weer verder met lekkere muziek. Dit is Chai Coltrane. You were my friend. Tot zometeen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Haagse Haga ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. Goormans is inmiddels overleden. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 voerde hij kunstmatige inseminaties uit. Het ziekenhuis noemt het handelen van de vroegere werknemer onacceptabel. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. In het Verenigd Koninkrijk werden 29 mensen ziek, in Litouwen 23 en in Duitsland 14. Het gaat veelal om jongvolwassenen en kinderen. De eerste meldingen kwamen in november vorig jaar binnen en sindsdien moesten zeker 49 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. Aan de kant van Rusland werden 1,4 miljoen militaire slachtoffers geteld. Ruim 1/3 is overleden. In Oekraïne zou het mogelijk om 625.000 militaire slachtoffers gaan. Ruim 125.000 mensen zijn gesneuveld. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cibris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiocibris.nl/donatie. Radio Cibris, het geluid van vrije radio.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. The Easy Way Show. Easy Way Show met Terry Hendricks.

0: liedje, dan heb je de hele avond gezoemd om je heen. Van al die vennetjes in het bos en de mussen waar je last van hebt, dan hoor je zoem. Ja. Fat Larry, mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Fat Larry, Dikke Barry. Oh nee, Dikke Barry, Larry moet ik zeggen. De Fat Larry's Band. Zij maakte in 1982 alweer dit nummer met de titel Zoom. Ga zo een keer opzoeken wat het nou betekent.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Wat het betekent, daar komen we dan misschien nog wel achter. Maar voorlopig het tweede uur van alles wat, van niets te veel. En natuurlijk het belangrijkste op motto.
1: Easy Way Show.
0: Listen to the music. De muziek, daar luisteren we naar hier bij Seabreeze.

Listen to the music. En dat doe je hier bij Seabreeze. 24 uur per dag per week. Nee, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, jazeker. En natuurlijk zoveel dagen in de maand. En natuurlijk 365 dagen in het jaar. En ik werd zojuist toch een beetje nieuwsgierig gemaakt door het woordje Zoom van de Fat Larry's Band. En ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon eens opzoeken. Want dan zijn jullie als luisteraars weer een beetje op de hoogte. Het woord Zoom is door de Fat Larry's Band bekendgemaakt onder het nummer Zoom. En dat betekent liefde op het eerste gezicht. Ja, ja. En wat vonden ze daarvan? Ze gebruikten daarvoor het woord Zoom. Want in heel veel muziek hoor je de woorden boom of bang en wat dan ook. En Zoom zagen zij als liefde op het eerste gezicht. En het flitst me aan mijn, het flitst in mijn hoofd voorbij. Als ik haar zie, dan zegt dat opeens Zoom op slag verliefd. Ja. Ja, het is maar wat je ervan maakt, hè. Zo is het toch. En in het kader daarvan dacht ik van, weet je wat? We pakken even deze van Charlie Rich erbij. En dan heb je het gevoel helemaal te pakken. Dit is hem. Eens even kijken. Oh ja, hier heb je hem. Oh nee, die doe ik. Daar komt-ie.

Hans de Boy die aan lage wal raakte. En nooit meer echt thuis is gekomen. Verhalen van dat hij in de auto moest slapen, dat hij aan het zwerven was. Aan de drank en drugs en weet ik veel wat dan niet allemaal. Jammer, fantastisch, dat nummer wat hij maakte. Hans de Boy met Thuis Ben. En hij had gewoon op die voet lekker door moeten gaan. Maar ja, je weet niet wat er allemaal achter zit. Wat wij wel weten is dat we die muziek gewoon nog in lekker voorbij kunnen laten komen. Hier op de radio bij Seabreeze. De allermooiste, de allerbeste. Dit is Campbell uit 1975. Like a Rhinestone Cowboy, hij blijft bij je.

met zo'n heerlijk zoetgevorst geluid in deze van China Crisis uit 84. Nummer dat heet Wishful Thinking. Zeggen ze dan wel eens. Heerlijk het rustpuntje hier op de radio. En het is natuurlijk allemaal elektronisch geproduceerd, maar niets meer of minder naar van te genieten en naar te luisteren. Het is mooi weer nog steeds in Nederland, laten we het daar maar bij houden. Dit is Olivia Newton-John.

heeft ooit nog een rel veroorzaakt tussen Janet Jackson. Want die had een nummer uitgebracht wat wel heel veel leek op deze qua song en tekst van Desiree. Ik bedoel, dat heette Live. Maar het nummer scoorde nog steeds. Hij scoort nog steeds. Als je hem hoort, dan blijf je gewoon lekker meedoen. Lekker meedoen, wou ik zeggen, met het nummer. Want het klinkt als de dag van gisteren dat hij werd uitgebracht. En over dat soort platen gesproken, dit is echt wel historie. Procol Harum met Hamburg.

ineens weer op de radio horen, moet je wachten tot de top 2000 of de top 4000 aan het eind van het jaar. Dan worden ze gedraaid, maar gelukkig is er Seabreeze. Dan hoor je hem voorbij komen, deze van Proko Harum met Homburg. Zo, je zou er verliefd op worden op dit radiostation. Ik ben het al hoor en u wordt het zeker. Circus Custer, eveneens. Zij werden verliefd op de radio. Nee, op wie? Op haar. Jazeker, luister maar even. Kst.

werd een zomerrit in 1972. En het kwam op een vierde plaats in de Nederlandse top 40. Ze hadden daarmee hun allergrootste succes bereikt hier in Nederland. En wat klinkt dit muzikaal warm, harmonieus en natuurlijk ook lekker dromerig, deze. Het is trouwens wel een melancholisch nummer. Want het was het pijnlijke besef dat de liefde op louter leugens is gebaseerd. Daar gaat die tekst over. Ach, dan moet je elkaar maar betere beloftes geven, zeg ik altijd niet. Maar hier op de radio, dit is Beverly Graven. En zij zingt erover, Promise Me. Een van de laatste vocalen voor dit uur. Het tweede uur, de Easy Way Show. Straks Hans.

Het zit erop, vrienden. Twee uur lang de Easy Way Show. Straks veel plezier met het programma van Hans de Knecht. En het is en blijft warm buiten. Maar ik zou zeggen, niet zeuren, geniet ervan. En probeer er het beste van te maken. Uiteindelijk zeggen we straks weer, oei, wat is het koud. En voor degenen die dan echt denken van, voor mij hoeft de zon niet te schijnen. Voor deze mensen, de Walker Brothers uit 1966. The sun ain't gonna shine anymore. Wat mij betreft, tot volgende.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. De Groningse Eemshaven wordt gezien als de beste plek, maar lokale bestuurders en bewoners willen het niet. Volgens netbeheerder Tennet zouden de twee centrales in de Eemshaven terecht moeten komen, omdat daar minder kosten en problemen om de hoek komen kijken bij het aansluiten van de nieuwe centrales op het elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is Zeeland. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden, en dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Vorig jaar had de regionale toetsingcommissie euthanasie ruim 10.000 meldingen van euthanasie binnengekregen. Eind vorige eeuw lag dit aantal jaarlijks rond de 2000. De aanleiding voor levensbeëindiging is vaak ziekte zoals kanker, dementie en psychische aandoeningen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Gulpener kampt met de forse dalende markt. Een belangrijke reden om met Grols samen verder te gaan zijn volgens Gulpener de schaalvoordelen. Bij het bedrijf werken 75 medewerkers. Volgens de directie behouden zij voorlopig hun baan. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
6: De 1395 AM is er even niet.
7: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: hallo. Uit welk platenhoesje komen deze Caribische klanken? Ja, want zo klonk het wel, zeg. Het was 1972. Voor de Sweet en Papa Joe.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve.

Gouden Knecht. Het komt uit Spanje en het klonk lekker zomers, kun je wel zeggen. Toch? Julio Iglesias. En Cuero kwam het 76. Het leek gisteren. Nou goed, die muzikale hoogstandjes uit het grijs verleden. Maar zijn ze toch lekker, hè? Hey, lieve luisteraars, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

Wel dat ze Hoomba, Hoomba, Hoomba, dat zong zo lekker mee, toch? Hoomba, Hoomba, Hoomba. Sjoukje, tuurlijk. Maggie McNeil en... Mout, Martin McNeil, Willem Daan. Heerlijk, 1972 was dat. Zometeen voor jou vanuit het theater. Een fijne voor achter de keukengordijnen.

0: Echt een fantastische compositie en sowieso een fantastisch nummer, lieve luistervrienden. We gaan onze vrienden van Sherbet met House.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Nou ja, goed, iets wat we al heel lang bezig houden is, was Baldwin de Groot in de grijs verleden echt, echt, echt eenzaam. We gaan het horen.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Mocht nou toch niet gekker worden.

0: Toen de man nog gewoon normaal Cat Stevens heette. Ja, goed. Ja, dat is lang geleden, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Deze platen die komen uit een grijs archief, zoals je weet. Even een beetje stof eraf en draaien maar. Gewoon lekker op de radio, toch? Zoals het kan. Cat Stevens en Bad Apple Girls. Kennen we deze man nog? Hij probeerde eens in de jaren 80 de grote George McRoy te imiteren. Nou ja, goed, het is hem redelijk gelukt. Hier is Julius Green.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige
1: koffie.
0: Ja, echt wel. Oh, lekker. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje.
1: Mooi man.
0: De Middle of the Roadshow.
1: We hebben dan een glas gelaten.

toen onze doedelkansen Jantje Rietman nog een klein Jantje Rietman was. Ja. Oh, oh, oh. Met Arnie Treffers ben ik achter de mic. Jongens, het waren lokdolleunen hier in de circus. En, get yourself together. Lekker op de reef. Neem je mee met Chris Norman en zijn Smokey.

0: Disco, jawel. Zoals het heel lang geleden werd gedraaid in de Soul Show met Freddie Ma. Was het Tina Marie en I Need Your Loving. En het klinkt ook zo lekker zomers, lieve mensen. Oh. Het lijkt wel zomer als je dit op platen hoort, toch?
1: Ja, echt wel.
0: Hey, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show. Voor jullie bekende Lange Palen.

We leefden eens in een funky town. Ja. Het was trouwens 1980 toen deze plaat werd uitgebracht. Groot hit geweest. En je hoort ze terug. Natuurlijk bij ons, hè. De gezelligste. Lekker op je radio. Oh, mensen. Even een rustpuntje. Noem het maar een slomen voor onder de palmbomen. Hier is Rod Stewart. Tonight is the night.

Dat waren zij, lieve vrienden. Dat waren de Beatles. Jawel. En Penny Lane. Zo, lieve mensen. Ja, je proeft het vreugde weer boven nu. Af en toe een duikje, toch? Net zo makkelijk. Alsof het zomer is, toch? Dit is de First Class met...

Als je zou zeggen, het waren de Beach Boys, je zou het bijna gaan geloven. Nee hoor, het waren de First Class. En Beach Baby, Beach Baby. Even last in de show voor wat betreft 1, 2, 3 voor vandaag. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Ja, tuurlijk. Dan zijn we lekker terug met de Middle of the Road Show. En zometeen veel plezier met mijn lieve collega. Noemen ze maar platenruiters. Hey.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die 21 dagen in quarantaine moesten, kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden die op reis waren met het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen kwamen te overlijden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het zou om zo'n 480 meer sterfgevallen gaan. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. 2 mensen zijn gewond geraakt, 1 persoon wordt nog vermist. 15 woningen in de buurt zijn ontruimd. Het bluswerk is nog niet helemaal gedaan, maar de brand is vrijwel onder controle. In het pand bevinden zich 2 woningen verdeeld over 3 verdiepingen. De brand heeft op alle verdiepingen gewoed, maar sloeg niet over naar de andere panden. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Morgen Hollands zomerweer. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: De 1395 AM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Lions. Clearwater Revival. Wat een fantastische band was dat toch, dames en heren. Dat is eigenlijk John Fogerty in zijn eentje, want de rest stelde. Ja, die speelde vrolijk mee, maar die maakte geen geweldige nummers. En hij is nog steeds, hij leeft nog steeds, John Fogerty. Ik heb hem gezien in 2006 in een werkelijk kokende Heineken Music Hall. Het was echt in midden in de zomer. Ik denk dat het 50 graden was in die zaal. En we kochten 2 bier en 2 flesjes water. En die flesjes water gooiden we over ons heen. Zo heet was het. En hij leeft nog steeds. En zijn hond heet ook Credence. En die loopt gezellig met hem mee de hele dag. En anyway, dames en heren. Het enige live programma met de 5e klok van maandag tot en met donderdag. Cherry, yo. Het is happy hour en dat betekent de beste hits dubbel op. Live uit de Loft in Laren. Welkom bij Barkies Monanza. Uiteraard weer met de hits van je leven. En de hits van je leven die komen uit de top 40. Zoals deze was op 2 juli 1970, 2 juli 1984, 1998 en 2003. We draaien de beste 3 platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 5:45. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wieber Barkie. Super dat je hier bent. Hou hem hier. Straks het actuele weerbericht voor morgen en de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar hitstory. Tot aan 6 uur op Seabreeze.

Mama uit Ierland, dames en heren. Geweldige band was dat in de 80e jaren. Drie dames, dat was natuurlijk een geproduceerde band, net als heel veel boybands uit bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Maar ik vond wel dat ze fantastische muziek maken. En dit was een van hun allerbeste nummers. Rough Justice in Barkey's One Ends Up Seabreeze, 1395 en 1098 AM. En over die 1395 gesproken, dames en heren. Goed nieuws, want morgen gaan onze zenderbouwers en antennebouwers het dak op het Aquaverium in Grauw. Dat is tussen Heerenveen en Leeuwarden. En ze hopen daar morgen 1395 weer aan te kunnen steken. Of het lukt, weet je niet. Dat kan natuurlijk altijd tegenzitten. Maar ik heb goede hoop, want het zijn mannen die echt wel weten wat ze doen. We gaan het zien. Hopelijk is morgen 1398 weer. Nou, daar gaan we een borrel op drinken. Wij gaan naar het nieuws, dames en heren. Geen leuk nieuws. Er zijn meer drogeerverkrachtingen ontdekt. In een grootschalig onderzoek naar zogenaamde drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd. Zo meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van seksueel misbruik worden slachtoffers eerst bedwelmd met drugs. Vanwege de lopende onderzoeken is nog niet bekend hoe de verdeling is tussen de geïdentificeerde slachtoffers en de daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe chatgroepen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. Daarnaast zijn er talloze aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht zullen worden. De slachtoffers zijn volgens Europol vrijwel altijd vrouwen. Ja, die hebben natuurlijk een enorme schandaal in het Verenigd Koninkrijk met al die gangrapes. En dat is nu geen exclusief probleem voor het Verenigd Koninkrijk. Ik denk als deze beerput open gaat dat we nog wel gaan schrikken. Maar laten we hopen dat het meevalt. Vooral voor de vrouwen, dames en heren. 1998, de eerste hit van Agda en de Munnik.

Beyoncé en Jay-Z uit de hitparade van 2 juli 2003 stonden daar hoog genoteerd met dit nummer Crazy in Love. In Barkies Bonanza op Seabreeze. Morgen weer 1395, hopelijk en 1098, die eruit al jaren. We gaan naar het nieuws. De hogere hypotheekrente drukt de prijzen, dames en heren. De huizenprijzen zullen dit jaar met maar 3% stijgen, zo verwacht ABN AMRO. Dat komt met name door de hogere hypotheekrente. Voor volgend jaar gaat de bank uit van een prijsstijging van 4%. Nou, vind ik nog steeds veel, maar oké. Sinds vorig jaar stijgen de gemiddelde huizenprijzen veel minder hard dan in de jaren ervoor. Geld lenen is sinds 2022 steeds duurder geworden. Kopers zitten daardoor steeds vaker tegen het maximale bedrag aan dat ze mogen lenen, zo zeggen economen van de bank. Het gemiddelde hypotheekbedrag is nu 365.850 euro. Dan ga ik altijd weer in guldens rekenen en schrik ik me helemaal dood. Maar oké, dat is 1% hoger dan een jaar eerder, zo blijkt het onderzoek van De Hypotheker. Wij gaan terug naar 1970, dames en heren. Toen stond dit in de hitparade. Het schitterende Long and Winding Road van de Beatles.

zelf geschreven heeft. Maar op een gegeven moment, de Beatles waren, ja, toen ze Let It Be opnamen, hadden ze zoveel ruzie dat ze hebben die ruwe opnames gegeven aan Phil Spector, de man van de Wall of Sound, en zegt, doe er maar wat mee, mix er maar af. En dat heeft hij dus gedaan en heeft er een orkest onder gezet. En Paul McCartney was furieus. En later zijn Let It Be, want daar gold het ook voor, en deze Long and Winding Road in de naked uitvoering gekomen, zoals McCartney het bedoeld had, met alleen de piano en de Beatles. Ja, nou ja, goed. Over gebrek aan smaak valt niet te twisten. Zeggen wij in dit gezin, dames en heren. Zometeen, Hibarkies Bonanza.

0: Ballet en Only When You Leave. Begin van hun carrière hebben ze ja, geweldige new wave muziek gemaakt. Daarna hebben we een beetje glamrock band. Dit nummer bijvoorbeeld ook. Of is niks mis mee hoor, begrijp me goed. 1984, Only When You Leave.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 2 juli, dames en heren. En wie zijn er geboren op deze dag in de popmuziek? Je hoort het nu. We beginnen op 2 juli 1949. Toen geboren Gene McFadden. Amerikaanse songwriter en muziekproducent. Die kennen hem ook van McFadden en Whitehead. En 1956 onze eigen Marga Bult van Aarten. Nederlands zangeres, kent dat natuurlijk van Babe. En 1956 ook Jerry Hall. Zij is een Britse actrice en model. Nou ja, oké. Wat ze met de popmuziek te maken heeft, is dat ze vooral een groupie is geweest voor Mick Jagger bijvoorbeeld. En Brian, heet die? Nee, dat niet. 1983, Michelle Branch, de Amerikaanse singer-songwriter. Veel singer-songwriters vandaag. 1986, Damoru, een Amerikaans zanger en rapper. 1986 ook Lindsay Lohan, Amerikaans actrice. Nou, wat dat met popmuziek te maken heeft, weet ik ook niet. Maar dames en heren, voor de hitjaren van vandaag gaan we terug naar 2 juli 1939. Toen zag het levenslicht Paul Williams. Hij is de baritonzanger van The Temptations.

Natuurlijk maakte hij ooit deel uit van de boyband Take That. En toen ging hij solo. Hij heeft waanzinnige platen opgenomen. En nog waanzinnigere optredens gegeven. Ik kan me dat optreden nog herinneren op Glastonbury. Dat zal, ja, ik denk wel 15 jaar geleden zijn geweest. Op een gegeven moment werd na oudejaarsavond werd het uitgezonden s'nachts. Ik heb met verbazing zitten kijken. Ongelooflijk. Entertainer die je niet kunt voorstellen. En als je mij vraagt wat is zijn allerbeste plaat, dan is het deze. Come on down uit de hitparade van 2 juli 2003. We gaan naar het nieuws, dames en heren. Want we gaan voortaan op nummertjes stemmen. Want een klein stembiljet vanaf 2029 is de norm. Het grote opvouwbare stembiljet, dat is ook echt een gillendrama, wordt definitief vervangen door een kleinere variant. In 2029 zal een nieuw stembiljet voor het eerst worden gebruikt bij de Europese verkiezingen, zo meldt minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Op de kleinere biljet moeten straks wel 2 vakjes worden ingekleurd in plaats van 1. Eentje voor de partij van keuze en een tweede voor de gewenste kandidaat via een nummer. Ook de partijlogo's zullen voortaan te zien zijn op het biljet. Uit testen bij verschillende gemeenten blijkt dat zowel kiesbureaus als stemmers tevreden zijn over het nieuwe biljet. Wel waren er wat meer ongeldige stemmen, maar dat komt mogelijk door onwennigheid.

Savage Garden, dames en heren. 1998 in Barkies Bonanza. Stond in de hitparade van 2 juli. Deze dag in 1998. Live uit Laren op Seabreeze. We gaan naar de nummers 1, dames en heren. De nummers 1 van 2 juli 1984, 2 juli 1998, 2003. Maar we beginnen natuurlijk op 2 juli 1970. Shocking Blue. Never marry a railroad man.

Blue, Mariska Veres. Maar dit was zijn tweede hit. Never Marry a Railroad Man uit 1970 in Parkies van Essen. We gaan naar het weer. Vanmorgen, dames en heren. Flinke zonnige periode. Morgenochtend is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode. De zwakke matige... tot noordwestenwind neemt toe naar matig in het Waddengebied en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur loopt snel op en in het middaguur is het 19 graden in het noorden en in het westen 20 tot 22 graden in de rest van het land. In de middag komen landinwaarts nog enkele stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en geleidelijk lossen de stapelwolken in het binnenland ook op en schijnt de zon uitbundig. Er waait een matige noordoostenwind en de temperatuur stijgt naar 20 of 21 graden tot 22 tot 24 graden elders. Op de stranden en op de Waddeneilanden is het met 19 graden wat minder warm. Vrijdagavond schijnt de zon nog lange tijd en is het droog. Om 6 uur is het 18 graden in het noordwesten en 22 in het zuidoosten. Maar rond zonsondergang is het overal 15 graden. Het is dan ook heerlijk weer om de barbecue aan te steken. Maar haal wel een trui of een vestje bij de hand voor later op de avond.

veel samenwerking, dames en heren. Dus dit nummer dus opgenomen door Praz, All Dirty Bastard en Mia. Zeg maar echt helemaal geen ene neuk werkelijk. Maar anyway, stond wel nummer 1, dames en heren, op 2 juli 1998. Ghetto Superstar en Barkees Bonanza. Ik laat je alleen met de nummer 1 van 2003. Dat is The Underdog Project versus Sun Club. Weer zo'n samenwerking. In de Summer Jam 2003. Ik spreek je morgen. And thank God it's Friday om 7 uur.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands echtpaar, en 10 anderen raakten besmet. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel!
4: en in de webshop op radioseabreeze.nl.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zender in Woelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Stuurboord, uitgezonden op 19 juli 1979 van 4 tot 5 voor Radio Mi Amigo 272 vanaf de Magdalena. Destijds in 1979 verankerd op de Thorntonbank, 17 mijl uit de kust van Blankenbergen in België.
1: En de beurkwindtijd is nu exact 4 uur. De weersverwachting geldt tot vanmorgen. Tot vanavond. Veel bewolking en vannacht van het noordwesten uit opnieuw periode met regen. Middagtemperaturen omstreeks de 17 graden. Ten slotte nog even dit. Ons nieuwe adres is Mi Amigo, postbus 640 Port Louis in Mauritius. Dat is postbus 640 Port Louis in Mauritius. Tot zover deze berichtgeving en er volgen hier nog enkele mededelingen.
2: Aan de Dendermond Systeemweg te Aalst in België vindt u meer dan 300 modellen bruidsjaponnen van de meest vooraanstaande ontwerpers, zoals Angiro Sparry, Karine, Jolie en Jacques Esterel.
3: Michela, de dame speciaalzaak voor bruidskleding tegen betaalbare prijzen. Michela in de Stokstraat nummer 9, dicht bij de Markt te Brugge. Bruidskleding bij uitstek, ga kijken bij Michela, want daar vind je het wel.
1: Bussel en Living in Love.

0: daar zijn we weer. Hè? Lekker een beetje geslapen tussen de middag. 4:05. En dit was dit maken van deze week. De formatie Puzzle en Living in Love. Daar komt u maar.
1: Stuurboord met Lindegroot op 272.
0: Dan doen we het weer eens een keertje. Zo tussen 4 en 6. En dit is het schattenboutje van Daniel Bolen. Oei, oei, oei. En...

weet ik niet. Maar als mijn programma om zeep geholpen kan worden, dan doen de heren daar hun uiterste best voor. Vooral zo in de eerste half uur. Ach, gaat u bij dat raampje weg, ja. Dit is Lee Towers en bless you. Zo rond de 8 over.

0: Towers, voormalig aandrijver en danszanger van liedjes. Bless you. Wel, ik heb de heren doen verwijderen uit de omgeving van de studio. Ik hoop dat ze zich nou een beetje koesteren. Ze zijn eigenlijk, om precies te zijn, de andere studio ingedoken. En daar kunnen we nog met wat draaitafeltjes spelen en zo. En het is de bedoeling dat er morgen een strijdlied op dat apparaat verschijnt. Waaraan ze nu hard werken. De tekst is klaar, de muziek is ook klaar. En het is niet alleen maar een kwestie van goed instuderen en vanavond heel hard werken. En wie weet hoor je dan morgen ons eerste Mier Mier strijdlied van 1979. Maar natuurlijk daarover morgen meer, want we weten nog niet hoe het vanavond gaat.
1: Steel Boys. Wim de Groot. Radio Mi Amigo Internationaal. 272.
0: En na dat rumoerige begin. De eerste 11 minuten zo. Gaan we eventjes weer wat rustiger verder. Dit is Christophe. En hij zingt over zijn Aline. 11 over 4. Goedemiddag. Dit is Steel Boys.

Christophe en zijn Aline. En hij huilt om haar. Ah, dat moet je niet doen, joh. Kom zeg. Zo mooi weer is nou vandaag ook niet. Daarom wees niet zo treurig. Morgen schijnt de zon weer. Althans, dat hopen we voor je. En voor ons natuurlijk. Op radio 1979, oftewel stuurboord 272 meter middengolf, en dat was er eentje van Christophe en het werkje wat hij schreef en zong heette Aline. Zo, ik wilde u nog eventjes vertellen dat het weer hier op de Noordzee nog steeds vrij woelig is, dat wil zeggen de zee is vrij woelig, het waait nog stevig, maar we liggen op het moment keurig met ons neusje in de wind zoals het hoort en dan gaat het allemaal prima hoor. Buitenlands. Informatie radio. En iemand zegt wel eens op je radio. Ik weet niet wie dat is hoor. En dit is You Can't Change That. 14:30 over 4.

0: aflevering van Formatie Radio met Jack en Jill. Dit is hun allerlaatste You Can't Change That. Of is het in het Amerikaans You Can Change That? Ik weet het niet. Maar wel prima muziek. Sowieso. Ik ben blij dat je afgestemd bent. Zo op de 272 meter. Voornamelijk voor de mensen in Nederland en omgeving. Ik ben gewoon, ja, ik vind het gewoon leuk dat je luistert. Hoe komt het eigenlijk dat je zo luistert? Heb je er enig idee van? Nee, nou, ik eigenlijk ook niet hoor. We gaan eventjes door naar een manier die kleine meisjes verleidt. Moet je maar goed op de tekst letten.
1: Wij praten en de plaat draait en u danst.

0: gasten Joe Tex en Luz Cabusa. We hebben iets ontdekt in onze discotheek en misschien vond je het wel aardig om dit eventjes te beluisteren.
1: Stuurboord komt rechtstreeks van de Noordzee.

Mr. Groovy, dat is de titel van deze plaat. 5 minuten voor 11:30 van... Voor 11:30 moet je mij horen, het is geen keukenpret. 5 minuten voor 16:30 en dit is Mi Amigo 272. En als je voor de eerste bij bent, zeggen we tegen je... Zo is dat een hele goede middag eigenlijk, een bijzonder goede middag. Het is donderdag vandaag en ik ben gewoon blij dat je erbij bent. Echt heel erg blij hoor. Dit zijn de Bee Gees. Dit is een allerlaatste. Well, love you inside out. Dit is Stu.

0: De Bee Gees, I love you inside and out. Als dat zou kunnen, hier zo op de Noordzee. En daar ken ik een rijmpje over, maar ja, dat heb ik al zo vaak gezegd. Dat doen we maar niet meer en als je het nog nooit gehoord hebt, ach, wees maar niet bang, het zal heus nog wel een keertje komen hoor.
1: Stuurboord, een live programma vanaf de Noordzee, waar het zelden goed, maar het meestal goed fout gaat.
0: Zo is dat, rock'n'roll. Nou, we doen het eerst een beetje kalmpjes aan, maar later in de plaat gaan we wel wat harder van start hoor. Dit herken je natuurlijk wel, hè? Zo rond 1 minuutje voor 4:30. Het is een formatie afkomstig uit Nederland. Meestal zingt Barry, maar dit keer zingt er een ander. Ik kan zijn naam niet ontdekken op de hoesje, dus ik zal het nog even naar moeten vragen aan ons wandelend hitarchief hier.

Sunday Weekend Love. Bij de meeste mensen bestaat dat weekend uit 2 dagen. Bij de goldenering maar uiteen dan. Ja, formatie, hard werken en zo. Maar er zijn natuurlijk ook nog middenstanders en die werken natuurlijk ook op zaterdag. En ik heb doen vernemen dat in België sommige zaken ook nog op zondag open zijn. Ja, hardwerkende mensen nog allemaal. Gelukkig wel. Golden Earring en One Day Weekend Love. Wel, onze wandelend hitarchief kon ik niet vinden. Die is denk ik gaan eten, u weet het. We eten altijd zo tussen 4:15 en 5:15. En mijn eten moet nog steeds komen. Oei, wat zal het vandaag weer zijn? Maar je krijgt er een overzichtje van wat er maar op mijn bordje ligt.

0: van de LB Discovery, ELO, Electric Light Orchestra, Shine a Little Love. Ah, daar is het ook.
1: Lekker eten, zeg.
0: Ik gluur tussen het bordje door, de bordjes, er liggen dus één waar het eten op ligt en eentje erbovenop. Er zit een kiertje tussen en daar kijk ik tussendoor en dan zie ik precies wat erop ligt. Daniel brengt ons het overheerlijke eten. We hebben twee Daniels aan boord. Onze Engelsman, en dat is een kok. En is called Daniel, thank you. En dan hebben we natuurlijk ook nog Daniel aan boord. Maar die kent u wel van zo tussen de middag en zo, weet u wel. Oei, oei, oei, dit gaat lekker hard zeg. 6:30. U weet dat ik ben gek op deze formatie. Gisteravond nog op tv. En gisteravond nog veel meer op tv. Yeah. Zo is dat. Ja, 5 minuten waren we in beeld. Daniel en ik. Dit is de formatie Kiss. En ze komen binnenkort naar Nederland en België natuurlijk. Dat is ongeveer na de zomer als het goed is. En dit is hun allerlaatste van 32 naar 30. 2 plaatsjes winst in de top 50 en I was made for loving you.

0: sa bluutje, bluutje, bluutje. Ja, en mijn oren tuteren uit elkaar. Nee, toeteren uit elkaar. Stuurboordradio. Elke werkdag. Tussen 4 en 6 ongeveer. Ja, maar horloge is kapot. Ik kan er ook niks aan doen. Een kiss, I was made for loving you. Zo, en aan al die herrie is dan eindelijk weer in eind gekomen. En dat is natuurlijk wel weer lekker. Dan kunnen we eventjes rustig een overzicht van onze dagschedule vandaag geven. Wel, dat is patatjes, hè? Logisch natuurlijk. Dat is natuurlijk logisch. Patatjes met twee heerlijke stukjes vlees. Ik weet eigenlijk niet wat voor vlees het is, want ik weet niet hoe dat heet. En we eten er ook nog spinazie bij. Nou, dat is toch wel bijzonder. Zo zo'n 5:50 en we gaan even rustiger door.
1: Dit is Wim de Groot op Miami Go Internationaal.

formatie triomfiraat en hun allerlaatste waterfall. 14 dagen regen vallen. Ja, zie je wel, ik wist het wel. Nee, maar je kunt zeggen wat je wil. Dit is een prima formatie. En wat je ook kunt zeggen wat je wil. Het eten hier aan boord van de Magdalena, dat is altijd prima verzorgd. Daar hebben we nooit te klagen over, hoor. Dat is zo lekker altijd. Onze kok, die weet er toch altijd weer iets van te brouwen, hè. Want ik moet zeggen, het smaakt me bijzonder dit keer. Ach, wat heet dit keer. Elke keer eigenlijk. 16 voor 5. En we zijn bijna door deel 1 alweer heen. Jammer, maar helaas. En dan gaan we op naar deel 2. En dit is Roxanne.

0: organisatie de police. Rare naam. Gevaarlijke naam. Best wel een beetje gezellig hier op de Noordzee. Spareltje van de Noordzee, ons witte schuitje. Wat ik nog niet heb verteld eigenlijk, is dat ik een heel klein mannetje ben, voor de mensen die het nog niet mochten weten. Mijn naam is gewoon Wim de Groot en dat vertel ik je zo direct nog wel een keer. Dit was Roxanne van de formatie de police.
1: Wim de Groot, 272.
0: Ja, dank u. Niet zoveel applaus, hou ik niet zo erg van. Flauw hoor, flauw de Groot. Een beetje gestampt op je radio maar weer. Formatie Chief Trick, live at Budokan. Dat is de LP waar het vanaf komt. Dit is Surrender.

En ook deze formatie komt binnenkort naar Europa. Evenals Kiss gaan zij uitgebreid rondtoeren hier. En ik kan hem hier veel beloven. Oh, oh, oh, oh. Als je daar naartoe gaat, hè, dan mag je wel oordopjes meenemen. Ik heb me laten vertellen dat ze een installatie hebben waarvan je bijna doof wordt. Net niet helemaal. Is maar goed ook. Ik probeer nog even wat patatjes zo tussen neus en lippen door weg te werken. Cheap Trick en Surrender en alle.

Zo, en als Joren nog heel zijn, gaan we gauw rustig verder, zo rond de 9 minuten voor 5. Jongen, jongen, dat is wel weer een aanslag om oren. Kost je 10 jaar van je leven, zou Daniel Wolen zeggen. Grupo Sportivo, een formatie die niet weet of ze doorgaan, ja dan nee. En misschien telt toch, dit is een laatste.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. Double O F Y.
10: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: zo starten we vanavond eens een keertje met de Little River Band.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze. Seabreeze.
0: Het plaatje kwam uit 1977. Help is on its way, zo is hij genaamd. Nou, daar zijn we dan weer. Donderdagavond, gezellig een uurtje. Leuke, gouden, oude platen. En zoals iedere week vertel ik je weer eventjes welke Nederlandstalige muziek we in dit uur hebben. En welke anderstalige plaat we ook nog hebben. Nou, ik kan in ieder geval vertellen, Joost Neuzel, die komt langs zo rond 7:15. Weet het, die komt er straks zo aan. He? Ja. En dat is genaamd, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Daar hebben we zo rond 7:45 muziek van Cadans voor je. Een van hun latere werkjes. Even goed in de jaren 80 hoor. Goed, maakt niet uit. Dat is genaamd De Wind. Juliane Werding, dat doen we in het Duits vanavond. 1983, Geh nicht in die Stadt. Nou, lekkere muziek dacht ik zomaar. Gauw verder bij de volgende plaat. Ik heb me ooit laten vertellen dat deze heren uit de omgeving van Baren komen. Het bandje is genaamd La Baroque. Ze hadden een hitje in 1966 met het nummer genaamd Such a Cat.
1: De parels uit 6 decennia popmuziek. Van Dam's

0: Nou, ze hadden we zomaar weer een beentje uit Nederland, zeg. Hey, moet ik je nog vertellen waar ze vandaan komen, deze heren? Nou, kan het doen hoor, natuurlijk. Geen probleem. Dat waren de Cats uit Volendam natuurlijk. En What's the World Coming To? Tijd geworden voor Nederlandstalige muziek. Ik heb hem je beloofd. Hier is Joost Neuzel.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

ik vind dit zomaar zo'n grappig plaatje altijd. Hè. Het komt uit 1978. Ze luistert naar de naam Didre. En The Daughter of Peggy O. Daarvoor draaiden we Joost Neusel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Straks in plaats van Cat Stevens uit 1971. Father and Son is dat genaamd. Maar eerst Hot Chocolate. Hier is Girl Crazy.

to go. Heb jij dat nou ook? Kippenvel gewoon over je lijf. Prachtige plaat van Cat Stevens. Father and Son, daarvoor de Hot Chocolate. Girl Gracie. Even een lekker rustpuntje in het programma. Hier zijn de Carpenters.

0: En nu openen de deuren van het Muziekmuseum voor...
1: Een plaat afkomstig uit 1979. De dame is genaamd Kiki Dee. Het nummer is genaamd Stay With Me.

mooie muziek, jongens. Heerlijk. Het Muziekmuseum hier op Radio Seabreeze. De jaren 60, 70 en 80. Verder komen we niet in dit uurtje. Deze donderdagavond. Nog even zo'n mooi, rustig nummer. 1970 is het afkomstig. Het bandje genaamd Brad. Make it with you. Hey.

prachtig. Die muziek en die stemmen van Brad. Make It With You. Eens even kijken, wat hebben we allemaal gedraaid? Juliana Werding hebben we natuurlijk gedraaid met Gay Nicht in die stad was het, hè, zeker? Ja. Kiki D, Stay With Me Baby. En daarna nog Dan McLean met Vincent. En Brad, Make It

De tijd vliegt, zeg, hey, als je het naar je zin hebt, zeggen ze altijd. Dan het is alweer 9 minuten zo'n beetje voor de wachtuur geworden. We gaan verder met een leuke plaat uit 1970. Je hebt altijd het idee dat hij vele, vele maal jonger is, maar dat is hij echt niet, schijnt het. Joni

eigenlijk een plaat waar ik niet doorheen mag praten. Maar ja, we moeten de laatste plaat af gaan kondigen, beste mensen. Dan zeg ik graag tot volgende week donderdag even over 7. Dan ben ik er natuurlijk weer met het Muziekmuseum. Tot aan 8 uur. De laatste platen zijn geweest van Kadans, De Wind, Donna Hightower, This World Today Is A Mess, Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. En als laatste hoorden wij nog die plaat van Dean Friedman. En dat nummer is genaamd Lydia. De laatste plaat die wij gaan draaien, die is afkomstig van een dame genaamd Diane Warwick. In de jaren 60 en 70 en 80 heeft zij leuke muziek gemaakt. Deze komt uit 1963. Ik zeg tot volgende week. Veel plezier straks bij Ton. Don't make me over.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Idiot Country met Tom Polderman.
11: This is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA.

0: heerlijk, hè? Geweldig mooi nummer van Jimmy Lawton. What if I said I love you? Ja, dat is ook alweer jaren geleden. En helaas, Jimmy is ook alweer jaren geleden overleden. Over Jimmy gesproken.
1: Giddy up country, giddy up go, giddy up go. Up country, here's Tone Polderman.
0: Ja, als je dat wel weet, luister vrienden, dat was hem ook. Ja, heerlijk, wat een lekkere muziek drijven vanavond weer in het programma Giddy Up Country op Radio Seabreeze. 1098 kilohertz in de middengolf en 272 meter, wat wil je nog meer? Tijd voor Hans Stesink. Die heeft ook een mooi plaatje, hoor. Now and of Sliding Delta.

zeker, ja. Een plaatje van Hans Stezing, luister vrienden. Sliding Delta is ook alweer heel erg oud. Wat wij gedraaid hebben vandaag hier in Giddy Up Country bij Radio Seabreeze. Ja, 1989 om precies te zijn kwam dit nummer vandaan.

Ja, voorlopig alleen nog even op 1098 en live.radioseabreeze.nl. Het is al even niet anders, lieve luisteraars, vrienden, maar binnenkort, hou het in de gaten, dan is het weer zover hoor. Dan komt de 1395 er ongetwijfeld weer bij. En dan kan je ook in Friesland en de Waddeneilanden. En ga ze maar door, lekker luisteren naar Giddy Up Country. Hier is een hele nieuwe plaat van Victoria Eman samen met John Smits. Loving you, loving me.

0: Maria Eeman, samen met John Smits. Loving you, loving me too. Ja, heerlijk. Leuke plaat, eerlijk is eerlijk. Ik hou ervan en dat mag je met de gerustheid van mij weten.
1: Luister naar Giddy Up Country, een programma van Ton Polderman.
0: Nou en of, het is maar dat je het even weet, laatste vrienden. Het is de hoogste tijd voor een plaatje van de groep Alabama Rain. Zo is een oude band van vroeger, ja.

0: Sommige mensen denken dat ze alles weten en anderen die denken dan, ja, ik weet het misschien wel niet, what they don't know. Ja, wat zouden ze allemaal niet weten? En een heerlijke plaats van Alabama Rain, ook alweer uit het grijze wijze verleden gedraaid. Zometeen hebben we tijd voor, een stukje Dutch Country van Kristen Alting. En dat wordt ook een fantastische leuke plaats van haar. Want het nummer wat zij gaat zingen, dat is Ain't the Cheating Kind.
1: Hello everybody, you're listening to Ton Polderman.

Radio Glam op Seabreeze AM. Dat doen we zeker, lieve luisteraars en vrienden, want dat is het station waar toch elke donderdagavond tussen 8 en 9 uur de mooiste country music gedraaid wordt. Ja, heerlijk allemaal hier op uw favoriete radiozender. Het is tijd voor een groepie, ja, de Two Aces. En ja, dat zijn de heren Tony en Frans, die fantastische leuke dingen brengen. Gaan maar eens luisteren naar een nummer wat we allemaal kennen. Blue Eyes Crying in the Rain.

geweldig, hè? Blue Eyes Crying in the Rain, de Two Aces. En op de achtergrond hoorde je Doreen zingen. Ja, dat is gezellig. Heerlijk, wat een fantastische muziek uit het grijze wijze verleden. Een Nederlandse duo, gelegenheidsduo om het zo maar even te noemen. De Two Aces en Blue Eyes Crying in the Rain. Nou, dat is toch leuk? Vind ik wel, lieve luistervrienden. Het is de hoogste tijd voor een stukje, lekkere muziek van Chuck Memphis. Wat zou je denken van het nummer It's Your Baby, That Rocket. Allemaal even de beentjes van de vloer, hè.

0: Fantastisch nummer van Robin en Linda Williams, luister vrienden, dat destijds live in ons kleine kikkerlandje is opgenomen door Strictly Country Recordings. In 1992, om precies te zijn, waren ze in Nederland en ja, toen hebben ze dit nummer ja, op de plaats gezet. Dat is toch even leuk om te weten.
1: I'm a poor lonesome cowboy, I'm a long, long way from home.
2: Is Ton Polderman.
0: Ja, en hier is Phil Salter met een heel mooi nummer. De Phil.

0: Nou, het kan er wel zijn dat je de verkeerde knop indrukt. En, ja. Maar goed, we hebben het goed gemaakt, hoor, luister vrienden. Dit was Phil Shelter met The Field of Dreams. Dat allemaal hier op Radio Seabreeze.
1: Ja! Oh, come on, horse! Giddy up!
0: Ja, zeker weten, giddy up. Heb ik daar straks een plaatje gedraaid van The Two Aces. Het is nu de hoogste tijd voor de Dixie Aces. Hier zijn ze met een lekker instrumentaal nummer. Oh, ja, Zambezi.

Ja, zo is het, een lekker nummer van de Dixie Jezus, zoals gezegd. Een band die bestond destijds uit Louis Smeets, Barry Kinkels, Erik Smits, Wouter Coates, Terry White, die heeft tegenwoordig de Terry White Band, Anthony Brooks en Bert Smeets, ja, die deden er ook aan mee. Wat een geweldige muziek brachten die mannen altijd. Ja, helaas, de band bestaat niet meer, maar de muziek zal altijd blijven bestaan, want dat staat allemaal op cd, hè? Dat is leuker om te weten. Hier is een fantastische mooie plaat van Nancy Soon samen met Brandy Blue. Ja.

Ja, de Highway Lady van die verbinden dan Nancy en Brendel Blue. Ja, er waren twee mensen die uit Duitsland afkomstig waren. Dat had u natuurlijk al gehoord aan de soort muziek en de soort taal welke ze spraken, want ze deden het.

Real Seabreeze AM 1098 kilohertz in de middengolf. Ja, gezelligheid kent geen tijd. Live van radioseabreeze.nl. En ik heb hier een hele mooie plaat van Mark van den Berg. En dat is een Nederlander die heel veel muziek van Johnny Cash altijd gezongen heeft. En ja, dat is geweldig om naar te luisteren. Het nummer bijvoorbeeld All Around Cowboy. Nou, dat zijn we. We zijn allemaal cowboys. Nou...

Cowboy Again. Heerlijke muziek hier op uw favoriete radiozender Radio Seabreeze. Ja, Mark van den Berg was dit. Hij zingt muziek van Johnny Cash. Een album boordevol met muziek van Johnny Cash. Wat hij ooit heeft uitgebracht. En dat is alweer jaren geleden hoor, overigens. Goed, wat gaan we doen? We gaan een heel mooi plaatje draaien van een Zweedse country artiest. Dan heb ik het over

0: Haha, het is allemaal wat. Hè. Hij was weer blij dat ik weer terugkwam naar Zweden, vanuit Tennessee vandaan. En ja, heel vaak is het als je daar naartoe gaat. Het is wel mooi hoor, maar ik denk dat het voor heel veel mensen toch, ja, wat zal ik zeggen, misschien wel een kleine week in de teleurstelling was als je daar was. Ja, heerlijk. Leaving Sweden van Thomas Alberg.
1: Howdy everybody, don't touch that dial, you're listening to the best of country music with Ton Holderman.
0: Het is wel dat je dit verweet hoor, het is wel dat je het weet. Eigenlijk is het Giddy Up Country, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. In ieder geval, het is tijd voor vader en dochter Ben en Carmen Steeneker. En een fantastisch mooi nummer, Juanita is Waiting. Ja, je kan er lekker op walsen, als je dat wil.

Dick van Alphena, die schreef het nummer. Ja, wel een ja, heerlijke. En ja, vader en zoon, Ben en dochter. Carmen Seneca, die hebben het gezongen. En ik vond het fantastisch klinken. Het stond op een album Country Duets Like Father, Like Dochter. Ja, dat gebeurt allemaal. Hey, dat zien wij op de klok van gehoorzaamheid. Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen van Giddy op Country voor vanavond. Ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. Zometeen staat hij weer klaar, hè? Onze eigen Rob Hoofds met zijn platenkoffertje onder zijn armen. En gaat er weer een leuk programma van maken. Oké, wat mij betreft, ik kan alleen maar zeggen, ik hoop dat u genoten heeft van het afgelopen uur. Volgende week ben ik er weer met Giddy op Country. En morgenochtend natuurlijk met Coffee Cup Late. Wat willen we nog meer? Ik kan alleen maar zeggen, een hele fijne avond verder. En tot morgen en alles tot volgende week. Daag!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er komt nog maar één doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Tiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar één centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen, ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
1: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
2: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM. Feel the breeze. Sybris AM.
1: Dit is de platenkoffer met Rob Hooft.
3: Jawel, de platenkoffer of de platendoos. Vijfde jaargang, aflevering 227. Hartelijk welkom. Beetje rare platenkoffer, want we beginnen een beetje in zeg maar in het nu en dan gaan we langzaam naar het toen. Katie Melua zie ik ook staan. En ik zie ook staan, hoe heet ze? Oh, Dido is het, hè? Kortom, gewoon leuke muziek. En we beginnen met een compositie van Barry Ryan. Hij had het zelf ook op een singeltje staan. Dat singeltje heette Mama. En op de achterkant stond het nummer wat we nu gaan draaien van, niet van Barry Ryan, maar van de groep of het duo Jefferson. Opname 1969. En op de achterkant van die single stond het nummer Look No Further. In Nederland, nummer 20 in de hitparade, stond er maar 2 weken. In Engeland 22, USA nummer 68. Ja, kan het ook niet helpen. En nummer, ja, dat is best mooi. The Color of My Love.

Was Katie en het nummer is getiteld The Clothes Thing Too Crazy. En dat is een compositie van Mike Bett. En die kennen we allemaal nog wel van die grootheid van hem, Lady of the Dawn. Dit nummer van Katie stond 41 in Nederland, 10 in Engeland en Noorwegen nummer 15. Prachtig nummer, met dank aan de productieteam van Mike Bett. We blijven even een beetje in deze tijd en dan zit ik in 2003, gaan we naar de tweede LP van Dardo en dan gaan we draaien het nummer Live for Rent, compositie van haarzelf en haar broer en die heet Rollo. En de achternaam van het stel is Armstrong. In Nederland nummer 11, in Engeland nummer 8 in de hitparade en in Duitsland nummer 33. En waar draait het om? Het draait hier om. Niets van wat ik heb is van mij.

Nou, prachtig of niet? Nu gaan we naar de heer Skalpovic. En dat is de vriend, is de vriend van Indilla. En dat is een nummer wat we gaan draaien uit 2014. Dat kwam op een cd'tje, het eerste nummer van die cd. En die cd was getiteld Mini World. De laatste dans, de verhoudingen zijn verbroken. En daarna vrijheid. Hier is Indilla.

Op internet is een demo te vinden van dit nummer. En het nummer is getiteld Face in My Window. Sheridan en Price. Het is ook een compositie van hun, van Sheridan en Price. En het is een singeltje en het heeft nooit in de hitparade gestaan. En hoe ik eraan kom, weet ik niet. Want op internet, zei ik al, daar is alleen maar een demo te vinden. En ik hoorde ook volgens mij de trompetjes uit Penny Lane en zo. We gaan naar Nederland, we gaan naar Bujura 1969. Compositie trouwens van Donovan. In de top 10, de top 40 stond het 3 weken, hoogste plaats nummer 35. De B-kant van de single heette In the Corner of My Life. En de grootste hit van Bujura was Frank Baldus. Dat was de grote hit. Maar wij gaan draaien. If it's Tuesday, it must be better.

soms snap je er helemaal niks van. Dit nummer stond in Amerika op nummer 2 in de hitparade. In Nederland deed het helemaal niks. Engeland nummer 52, Australië 37. Dit is een track van de LP Sur la Mer van de Moody Blues. En het nummer werd gezongen en gecomponeerd door Justin Haywood. I know you're out there somewhere. En dat was uit 1988. En dan gaan we terug naar 1965. Compositie van Mosley Zwingringer en Symington. Ja, Engeland nummer 4, Nederland nummer 7. En in België was het slechts een tip. Het was een singeltje met op B-kant Till I Met You. En wij draaien de A-kant op het label Vogue, hier zijn de Searchers. Goodbye, my love.

dead. Ja, het nummer werd geschreven door Charles Aznavour. En de heer Brown die heeft het in het Engels vertaald. En dan hoorden we Peter and Gordon uit 1966 met A Young Girl. En wij kennen het allemaal van Boudewijn de Groot. En dan heet het Een Meisje van 16. Stond dit in de hitparade van Peter and Gordon? Nee, stond die niet. De volgende wel. Die stond in de USA nummer 1, in Engeland nummer 1 en in Nederland nummer 5. Een compositie door de zanger uitvoerende Roger Miller uit 1965. The King of the Road.

0: 2 hours of...
1: Burt Bacharach en Hal David die schreven het volgende nummer dat oorspronkelijk uitgevoerd werd door het orkest van Burt Bacharach. Het werd een singeltje met op de B-kant That's the Way I Feel en op de A-kant het nummer Train, Boats and Planes. Hier zijn uit 1964 Billy J. Kramer en de Dakotas. In de USA op nummer 47.

dit was natuurlijk Dusty Springfield met een compositie van Gene Verdi en Gin. Stond in Engeland nummer 17 in de hitparade. Werd uitgegeven op het label Philips in Nederland. En het nummer was getiteld Lederba, Lederba, Lederba, Leder. Carter en Lewis zaten in de Ivy League en hadden een grote hit in 1965 met Tossing and Turning. In Nederland 16 weken in de hitparade en de hoogste plaats nummer 10.

instrumentaal groepje uit 1962 kwam in België op nummer 4 in de hitparade. In Nederland deed het nummer helemaal niks. Het is een track van de LP Meet the Spotniks, geschreven door de heer Young. Hier is Johnny Guitar.

dan is de platenkoffer alweer voorbij en is er volgende week weer een hele nieuwe. We gaan eruit met een eigen compositie van Ray Charles, een nummer uit 1961, getiteld Hit the Road Jack. Tot volgende week. Dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets, omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen, ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
11: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
12: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

1, 2, 3, 4.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
11: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
12: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
13: De 1395 HM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Op het WK voetbal heeft Spanje de kwartfinales bereikt. De Europees kampioen won in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. En in de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en het wordt 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Dit is het verhaal van Cricket Jeans. Hoe je ook gaat, wat je ook doet, Cricket Jeans, die zit pas goed. Cricket Jeans, die moet je voelen, dan weet je wat we bedoelen. Cricket Jeans zijn van die dingen waar je lekker in kunt swingen.
2: Cricket, gewoon de beste jeans, jackets en vrije tijdskleding.
1: Kijk goed uit en let op mij, met Cricket Jeans hoor je erbij. En hier is nog een tipje, let op het cricketlipje.
3: Now this here is the story of Abigail.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rusland heeft 1,5 jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware